0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39ste president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse Vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kopman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-trein stel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse Marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlakbij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van de

0: heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Now another hour of the greatest hits. Golden oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm met

0: een orkaankracht richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
1: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint. Maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum haalde toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie, doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wordt al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenis wachten veel mensen op een plek in een TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden en onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoeilijken het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.
2: The world's most iconic hits on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Radio. It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
0: Playing the greatest hits all day long. Golden oldies.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Csulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Csulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De ambtstermijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.
1: Feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 23 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroepproductiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijk en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files, onder meer in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Horen bij de afrit Weidewormer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk heb je daar bijna 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht, de weg kan wel ieder moment worden vrijgegeven, verwacht Rijkswaterstaat. En door de Duitse grenscontroles heb je bijna 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van de week Wolkers wel goed.
2: Classic hits that never fade away.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De initiële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijk en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdeels een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dichter, de vertraging een kwartier. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten extra reistijd. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een bus met pech op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Voor Dordrecht Stadspolder staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

Date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Er staat inmiddels al zo'n 180 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij B6-wagen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dichter. Dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Robertsonzeel. Voor Hooipolder inmiddels alweer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

classics and golden memories on

voet op de rem. Maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper. Hits in de swingende hitmiddag.

Het is gekker dan gek, de swingende hitmiddag. En het was zo'n heel maf plaatje die je misschien wel in de radio knetterhard aanzet. En heel fout loopt mee te zingen. Vorige maand werd ze 80 jaar oud in Camarina. En Viva España. En daarvoor hoorde je Diana Marshall. Het was in de jaren 80 de vrouw van...

beetje heet. De zomer knalt uit je radio. De swingin' it, dan gaat jou. Big Mountain, Baby I Love You Way. En daarvoor hoorde je een hele leuke van Nikki uit Den Haag. Zij was een van de dames van een heel grote discotheek in Den Haag. En mocht een plaatje opnemen. En dat

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Liam van mijn land, de Pointer Sisters.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms ben je alles beu. The best only
2: station. Timeless classics and

0: motor zongen erover. Suddenly last summer. En laten we nog verder terugkijken in de tijd.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Dat ga ik jou vertellen. In 1972 moesten scooters en motorfietsen voor het eerst een helm dragen. En in 1999...

0: Radio. Iedere maandag tussen 4 en 6 uur. En het is een soort achtbaan van muziek. Je wordt heen en weer geslingerd van de ene genre naar het andere genre. Het is gek en nog gek. De Jurgen Marcus met een festival daar die ben. Daarna de kikketjes van Roger Glover. Lovers all. Goedemiddag. Wij hebben de allerleukste hits voor jou. En nu even heel knus tegen elkaar.
1: Droom weg bij deze Theo van Gameren.

Meat Loaf deed alles voor de liefde. Ja, waarschijnlijk ook een berenhap of 40 tegelijk opeten als ik zo zijn omvang ziet. I do anything for love.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

vochtig 's nachts op de oceaan. Wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplechtsbaan. De fles nog half gevuld. Ik zijn dan onze marconist. Het nood zijn SOS. Daar gaat mijn laatste groet naar wal. Gesloten in een fles.

een van de meest opmerkelijke duetten uit de jaren 90. Herman Brood en André Hazes. En het verhaal over de fles uiteraard. Ja, ja, ja. Maandagavond. En tot iets voor 7 wat aardige plaatjes. En zit je aan de tafel, eet bijzonder smakelijk. Een van de aankomende hits. Hier zijn de Rolling Stones.

Nederpop Classics uit de jaren 60. Onder leiding van Wally Tax. Lying All The Time. Een oudje van de Outsiders. En dit is heel wat anders. Uit de 80's, uit Noorwegen afkomstig. Een oudje van AHA.

Een van de grote hits uit de midden jaren 70. De Engelse band met de naam Smokey. En dit is heel wat anders. Nederpop uit de 80's. The Meteors.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

doen volgend jaar in de Vergeten Pas op 100, editie 2027. Een hele goede avond. Welkom op deze heerlijke maandagavond bij Rob's Gouden Uurtjes op Golden Oldies Radio. 2 uur lang neem ik je mee op een muzikale reis door de jaren 70, 80, 90 en de Zero's. Muziek die je raakt, herinneringen die bovenkomen, drijven en platen die je nooit meer vergeet. En voor de rest ga ik ook aandacht besteden aan een paar nummers uit de Vergeten Plaat Top 100 editie 2026. Om je een beetje op de hoogte te houden van deze geweldige lijst die vorige week, tweede Pinksterdag, is uitgezonden van 10 uur 's ochtends tot 6 uur in de avond. Ik heb ook nog de Gouden Greep en die staat in het teken van bier. Nou, dat is misschien een goede timing. We zitten in de zomer, het is bloedheet. En daar kan biertje best wel bij gebruikt worden om te drinken. Maar in dit geval moet je ernaar gaan luisteren. En het Gouden Nieuws neem ik je mee terug naar 1969. En voor de rest blijf ik net erbij. Lekkere muziek. Tot 9 uur vanavond.

van het album Discovery. Hoorde je Electric Light Orchestra op Golden Oldies Radio met Last Train to London. En daarvoor hoorde je nog deze voorbij komen met Danser Maintenant. En ik begon mijn eerste uurtje met Cotterly Toy van Watsford. Ja, die was ik ook nog vergeten in mijn enthousiasme om die af te kondigen. Ja. Van de week was ik op een crematie vanwege mijn buurvrouw. Die heeft 30 jaar op mijnzelfde thuis heeft zij gewoond. Dus de galerij, om het wat te verstaan. En dan zou je je afvragen, want ja, begrafenissen neem je. Dat is meestal is het muziek van Mieke Telkamp. Nou, anno 2026 is dat niet meer het geval hoor. Want ook daar werkt, er wordt regelmatig, komt die voorbij. Niet dat ik op diverse crematies aanwezig ben, maar dat heb ik ook maar laten vertellen. Zoals deze van Soldier.

het is de bedoeling dat jij aan de andere kant van de radio, dat je voortaan deze lijst gaat samenstellen. Daar heb je nou een goed jaar de tijd voor je. En Colly Simon kan een kandidaat zijn, You Know What To Do. En die is door Max Hermans, mijn andere radiocollega, is die als kanshebber doorgegeven. En heb jij al die Facebookpagina van Golden Oldies Radio, Vergeten Pad op 100, al bekeken? Nee, ga er naartoe en zet daar jouw favoriete plaat neer waarvan jij denkt, die heb ik nog weinig of helemaal niet meer gehoord. En als je daar toch bent, word dan gelijk lid.

0: 87 met Gino Vannelli. Ik draai regelmatig nummers van hem. En vanavond is dat Wild Horses. Het blijft toch bijzonder hoe één plaat je in één seconde terug kan brengen naar vroeger. En dat is precies wat wij hier doen. Herinneringen draaien op Golden Oldies Radio. Ik kijk op de klok en waar is meneer Edwin? Oh, daar is die. Want we hebben een nieuwe supertip. Die ga je nu horen.
1: La Ragazze van Clara en San Giovanni is deze maandagavond Rob's Gouden Uurtjes super...

officieel niet uitgekomen hier in Nederland. Dat is wat verschil van mening erover. Hij snapt je importkanaal is er wat te verkrijgen. Van New Music, want daar heb ik het over. En werd er gezegd, en Radio Correct Den Haag. Nou, ik kom uit Rotterdam, in Rotjeknor. Daar kon je hem ook krijgen. Daar zit ook een Radio Correct. En via import was hij te krijgen. En de bedoeling van de Vrede Pad op 100 lijst is... dat moeten wel singles zijn die hier worden uitgebracht in Nederland. Maar desalniettemin, ja, ik vind het een heerlijke plaats. Ik zeg het je eerlijk, van New Music en Straight Lines. Maar ja, goed, zo zijn de regels. Dus als jij toch op die Facebookpagina terechtkomt en lid bent geworden... moet je wel vanuit gaan, er moet een plaats zijn die je bijna of nooit meer hoort. En hij moet op singles zijn uitgebracht hier in Nederland. Dan zit je goed... En dan kan die mega dingen in de editie 2027 van de Vergeten Plaat Top 100. Zoals deze van Sade, die is wel uitgekomen in Nederland. En die heet Paradise.

in de hoop dat je het ook leuk gaat vinden. Wat denk je van Baby Rexha en David Guetta? Die hebben ook een nieuwe single. En die heet Sad Girls.

0: is er eentje uit de vergeten plaat op 100.
1: Hij was 12, had rappe leden, jongen uit de Hof van Ede. Als hij lacht,

Wat een mooi liedje van Boudewijn de Groot. Die staat op nummer 34 in de editie 2026 van de Vergeten Plaat Top 100. De kinderballade. Ja, via Edwin Simonis heb ik hem leren ontdekken. Want dat is een hele lange tijd geleden dat ik hem ooit gehoord heb. Dus. En daarover gesproken, want ik ben niet de enige die wat een greep doet uit de Vergeten Plaat Top 100 2026. Dat doet Edwin Simonis ook op de vrijdag. Op de Vrijdag Experience in het programma De Leeuwenkuil. Hij neemt ook dan een greep. Hij draait ook wat nummers uit die geweldige lijsten. Want daar staan echt hele mooie liedjes aan erin. Dus, en ik hoop dat jij eraan deel wilt nemen voor de editie 2027. Dat de lijst, die is al mooi, maar dat jij hem

73. Albert Hammond. En de Free Electric Band hoorde je als voorlaatste voor je. Voordat straks om 8 uur het nieuws komt.

Take You There. Tot zo naar de andere kant van... Oh, moet je wel starten. Andere kant van 8 uur voor het tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes hier op Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah en Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: 7 tot 9 uur. Dit wil je niet missen. Rob Schoudenuurtjes.

Sensatie. Voor het rest kan je nog in dit uur verwachten de gouden nieuws, de gouden greep. Om 20:30 weer voor de tweede achtereenvolgende maal de supertip. En de greep uit de vergeten plaat op 100 en concerts. Kortom, lekker luisteren tot 9 uur.

0: 1975. Komt dit nummer vandaan? What am I gonna do with you? Van Barry White, hoe die zojuist hier. In Rob's gouden uurtjes. Toch laat je nog weer een concept, laat ik je horen. Die deel kan uitmaken voor de editie 2027 van de Vergeten Platte Bondes. Ja. En ook dat is, dat hoor je zo duidelijk. Want eerst, Christopher Cross heb ik klaarstaan voor jou. Eerst Swept Away.
1: I never had anything happen so fast.

0: Wat een heerlijke plaats. En daar kwam Wisselfase mee aanzetten. Deze mag echt in de lijst van 2027 terechtkomen. The Ward Brothers hoor hier. Met Cross Dead Bridge. In 1986. Ja, wat me ook opvalt is dat er heel veel inzendingen komt uit de jaren 80. Nu is dat ook een van mijn favoriete decenniumjaren. Dus zo vreemd is het helemaal niet. Nou, wie weet gaat het volgend jaar nog mooiere lijsten worden. Ik ben er wel zeker van.
1: Het Gouden Nieuws.
0: We draaien de klok terug naar 1969. Het jaar waarin de wereld ademloos keek naar de maan. Tijdens de historische Apollo 11 moonlanding zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Met de legendarische woorden: One small step, puntje, puntje, puntje. Een moment dat geschiedenis schreef. En terwijl de wereld omhoog keek, klonk uit de radio één van de grootste hits van dat jaar. Sugar Sugar van de Archies. Een gouden combinatie van wereldnieuws en heerlijke muziek in het Gouden Nieuws.

0: De zomerse avondplaat, wie ook niet, van de Brothers Beyoncé. En The Harder I Try. Ik heb zin.
1: Dit is een fijne uit de vergeten plaat op 100.

0: 2026. De Meteors hoorde je zojuist. And Together Too Long. Zo dadelijk. De gouden nieuws. Of de gouden greep moet ik zeggen. Met B in de hoofdrol. Maar ik kijk op de klok. En het is de hoogste tijd. Hij hapert.
1: Ragazze van Clara en San Giovanni is deze maandagavond Rob's Gouden Uurtjes Super

0: voor deze supertip. Trouwens, een lekkere supertip weer. En volgende week is er weer een hele nieuwe.
1: De Gouden Greep.
0: Ik ben benieuwd waar Edwin Daan mee aan komt zetten. De Gouden Greep die vanavond is, staat de bier in de hoofdrol. Vanavond stoppen we drie muzikale dorslessen af, waarin bier centraal staat. We starten met Rockets met Beer Drinkers en Hell Raisers van ZZ Top. Daarna klinken de glazen met feestelijke klassieker Beer, Barrel en Polka van de Andrew Sisters. En we sluiten af met de stoere country popnummer Beer for My Horses van Toby Keith en Willie Nelson. Drie totaal verschillende smaken, maar allemaal heerlijke muzikaal gerijpt. Dus zet de radio open en proost mee op deze schuimende editie van De Gouden Greep.

zal de paard het wel lekker vinden. Bier. Ja, het kan zo zijn. Ja, het kan er. Dat kan. Wie ben ik? Je hoorde de Gouden Greep 3 platen wat met een bier te maken heeft. Zoals Toby Keith en Willie Nelson, Beer for My Horses. En daarvoor was het The Andrew Sisters. Uit 1937 komt dat plaatje vandaan. Beer, Barrel en Polka. En als eerste van de drie, ZZ Top met Beer Drinkers en Hellraisers hoorde je ook. Tijd voor nieuwe muziek. Ik heb weer eentje gevonden in de hoop dat je hem leuk gaat vinden. De nieuwe single van Freya Sky heet

0: Simple Minds stond dit jaar nummer 33 in de vergeten plaat op 100 met The Glittering Prize. Ja, ja. Ja. Nog eventjes tot besluit nog een plaat die kans maakt voor de editie 2027. John Armour Trading, I'm Lucky.
1: Deze komt van de GOR Vergeten Plaat op 100 Facebookpagina.

loopt. Walk on the ladders, ja, dan heb je inderdaad het geluk. Dit was uit 81, Joan Armour Trading hier als laatste in mijn programma. Rob Schouder uurtjes, want is het erop? 2 uurtjes lang heb je kunnen luisteren naar dit programma. Iedere maandag tussen 7 en 9 uur op Golden Oldies Radio. Ja. Voor meer Vreugdepad op 100, een greep eruit, verwijs ik graag door naar aanstaande vrijdag. In het programma De Leeuwenkuil van Edwin Simonis. Die zal ik een greep eruit doen. Om jou lekker enthousiast te blijven maken voor deze geweldige lijst. En blijf vooral insturen. Ja, wat is jouw favoriete tip die in deze lijst terecht moet komen? De 2027 editie, wat we verstaan. Zet het op de Facebookpagina Goor Vergeten Plaat op 100. Wel de clip en niet de link graag. En wie weet ga je hem toch volgend jaar terug horen op Golden Oldies Radio. Een fijne avond verder. En wat mij betreft, tot volgende week. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggehout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: The world's greatest disc jockey.

Zo vrienden, een hele goede avond gewenst, dames ondergetekende. Mijn naam is Jack Jerryo en ik mag u het komende uur weer meenemen tot 10 uur vanavond. En ik heb er ook vandaag bijzonder veel zin in. Een leuk weekje gehad, maar vertel ik straks wel even het een en ander over. Voorlopig gaan we door met muziek en u hoorde net de Outsiders.

heerlijke muziek, vrienden, van Rob Hoeken. Majo. Lekker werk is dat je uit vroegere tijden natuurlijk. Hè? Eens kijken wat we nou krijgen. Hé, hey, een mooie van Guus Meeuwis. Een schouder om op te huilen. Ja, ja. Pas je.

Jeugd. En dat was weer een mooie ouwe van de formatie Leba Rock. Ja, ja. En nu even tijd voor een bezoekje. Mijn nichtje die heeft van de week vlees gebracht, omdat ze werkt in zo'n vleeshal. En die vroeg aan mij, Jack, wil jij voor mij een keer een plaat draaien? Zijn meisje is altijd goed. En zij was gek van Herman van Keken met het nummer Papi loopt toch niet zo snel. Ik zei, nou, ik hou wel wat stevigers op Golden Oldies Radio, maar in dit geval doe ik het dus eventjes voor de. Dus we gaan helemaal van Keken draaien met Papi loopt toch niet zo snel. Ik zal even kijken of er nog een jingle wil starten. Er zitten allemaal nieuwe knopjes op mijn mengpaneel. Het ziet er wel mooi uit.

0: vrienden, wat ben ik een eikel, zeg hij, niet te geloven. Ik zal u zo vertellen waarom. Ik kondigde deze plaat aan als een oudje van de Small Faces, maar het waren de Pretty Things. Jongen, jongen, ik wou zo'n foutloos programma maken. Maar ja, ik hoor het al, dat is weer geen succes in ieder geval. Maar goed, blijf lachen. Een fout is menselijk, zeggen ze dan. Da-dum. The best oldie station. Golden oldies radio. Ja. En we gaan vrolijk door met Nederlandse muziek met Johnny Lyon.
1: Een kranja met een rietje. Mijn Sofietje.

Een hoop Nederlands werk vandaag, hè, vrienden. Dat was een van Johnny Lyon en Sophie. Confusion in my mind. Een mooi nummer is dat van een Watje Left Side uit Volendam.

vrienden. Heerlijke muziek uit Volendam. Confusion on my mind was dat nummer getiteld. Zo, ik moet nog eventjes Rob van Dijk en Tony Winter bedanken. Voor hun afgelopen uurtjes. Op dit station. Rob, het was altijd weer fantastisch in elkaar. In elkaar, moet ik zeggen. En bij Tony Houston. Bij Tony Winter.

0: Ja, nou, wat gebeurt er nu? Ja, daar komt hij. Nog een Nederlandstalig nummertje. Uit het schaap met de vijf poten, ja ja.
1: Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe. Ik wil maar Edam naar mijn nicht toe. Maar de treinmachinist is een vreemde sadist.

Leuke muziek, hè? Uit het schaap met de vijf poten vroeger. Ja, ik vond het altijd een wereldserie. Ik heb er altijd naar zitten kijken. Ja, ja. Dit is de Dave Clark 5.

Heerlijke muziek, vrienden van de Fasie, Dave Clark 5. En we gaan zo meteen nog even door met wat Nederlandstalig werk. Ja, ja.

Wat een muziek, hè, vrienden. En dat allemaal van de havenzangers. Ik heb aan deze plaat trouwens wel goede herinneringen, maar daar zal ik u maar niet mee lastigvallen. Nee, nee. We gaan gelijk door met de volgende. En dat is er eentje van Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Tish. Het nummer is getiteld Stalladoek. Daar komt ie.

Zo, en dat was Train van Dave Di Dodi, Bikke Bikkentich met Xanadu. Trouwens, ik wil je nog even attent maken op een programma op woensdagavond tussen 7 en 9 van Dick Bakker, Music Memories. Elke woensdag is dat tussen 7 en 9. Hij is ook de leverancier van mijn muziek. En dat programma kan ik je echt aanbevelen, want hij draait echt dingen die je nooit op de Nederlandse radio meer hoort. Goed, dat heb ik ook weer eventjes gezegd. Nou, voor de rest was het dus een prachtig weekje wat ik toen straks al zei. Veel in de tuin gezeten. Heerlijk, man. Ja, voor mij mag de zomer wel zo blijven. En af en toe langs de vriendin. Nou, wat wil je nog meer? Het leven kan zo mooi wezen, vrienden. En iedereen loopt maar te klagen, niet te geloven.

0: jonge, jonge vrienden. Wat een hoop Nederlandstalige muziek. Ik had er gewoon een keer trek in. Ik denk, ik doe het gewoon een keer. Ik weet dat mijn collega Dick Bakker zich dood zit te ergeren nu. Want die houdt hier dus helemaal niet van. Nou Dick, je moet je maar eens een keer opofferen hoor. Ik vind het leuke muziek zo af en toe. Ja, ja.
1: De mooiste platen uit de voltooid verleden tijd. Dit is Jack Jackio Schoutmerk.
0: Die ik nu... Oh ja. Daar gaat het om, hè. Ik zat op de knop te drukken en het werkt helemaal niet, joh. Nou. Hoor in ieder geval weer wat. En dan gaat alles nog kraken ook. Nou ja, we zien.

lekkere muziek, hè, vrienden. Ik heb er dus even het mengpaneel nagekeken. Maar alles werkt gelukkig weer. Ja. We gaan er trouwens heen draaien van Coat en Bee. God is de beste. Nou ja, we gaan eens even kijken wat dat weer moet wezen dan, hè. Ja, ja.

Lekkere muziek van Nancy Sinatra. Bye-bye. Dit was de opvolger van This Boots Are Made for Walking. Ja, ja. En dit wordt een van de laatste plaatjes, denk ik, vrienden. Daarna kom ik even afscheid nemen.

heerlijke muziek, vrienden. En het allemaal van Adele. Het is wel niet echt een gouden ouwe. Maar ik blijf het fantastische muziek vinden, zeg. Hè? Er zit trouwens een kikker in mijn keel. Wat is dit nu weer? Maar goed, die hebben we al ook gehad voor vandaag, vrienden Adele. Zo, ik ga even afscheid nemen. Het is een paar minuten voor de klok van 10, hè? Dus wij mogen stoppen. Ik ga even lekker een biertje uit de koelkast pakken. Ik heb veel Nederlandstalig werk gedraaid. Ik heb het helemaal aan mijn zin gehad. Volgende week gaan we weer eventjes stevig tegenaan. Ik zou zeggen, vrienden, bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie week van. Ik ben er volgende week weer. Ik hoop dat het weer ook een beetje meewerkt deze week. Want ik heb echt wel genoten met dat buiten zitten en zo. Heerlijk. Nou, we gaan nog een plaatje draaien. Ik zou zeggen, maak er iets moois van. En ik spreek u volgende week maandag om, als het goed is, 9 uur. Maar je weet het met Wilco nooit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggehout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.
1: Feel the classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 18 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.
1: Always feel good, Golden Oldies Radio.
0: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt-het-vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
5: bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het nummer Little Children van Billy J. Kramer en Dakota's uit 1964 waren dat. En het gaat niet letterlijk over kleine kinderen als liefdesobjecten, maar over een jongen die verkering heeft met een meisje en zich ergert aan haar jongere broertjes en zusjes die steeds in de buurt zijn. Hij probeert hen weg te sturen en vraagt hen om niet te verklappen dat hij met hun zus aan het zoenen is of hand in hand aan het lopen is.

Harry Chapin, WOLD, het radiostation The Morning DJ. En het gaat over een ouder wordende radio DJ die terugkijkt op zijn leven en beseft dat hij heeft, veel heeft opgeofferd voor zijn carrière. Een beetje zoals wij hier bij de late avond, maar dan de evening DJ's. Zo meteen gaan we praten hier in de show met Svinta Krikke van Digitaal Huis. En dat doen we na Betty Midler's The Row.

0: training voor taalcoaches en vrijwilligers. Daarover praat ik met Svinta Krikke van de Bibliotheek Schiedam. Svinta, hartelijk welkom in onze uitzending.
1: Dankjewel.
0: Svinta, ik las dat jij spreekt namens Digitaalhuis. Wat is dat eigenlijk?
1: Digitaalhuis van de Bibliotheek Schiedam zorgt voor digitale ondersteuning en taalondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. We bieden dat met name aan om mensen meer zelfredzaam te maken op taalgebied of digitaal gebied.
0: Mooi. En in Schiedam zijn er nu trainingen voor taalcoaches en vrijwilligers. Welke mensen maken nou gebruik van de ondersteuning bij het leren lezen en schrijven en verstaan van Nederlands? Om wie gaat het dan?
1: In Schiedam gaat het en om mensen die wel Nederlands goed spreken, maar problemen hebben met lezen en schrijven. Alleen dat doen we niet met vrijwilligers, maar met een betaalde docent.
0: Ja?
1: En de vrijwilligers die worden gevraagd om te ondersteunen, ja, met allerlei activiteiten specifiek bedoeld voor mensen die de taal aan het leren zijn.
0: Een goede mail of een brief schrijven, dat leer je niet.
1: Eigenlijk heb je daar een goede docent voor nodig. En veel mensen leren de taal, de basis van de taal, op een taalschool, taalcursus. En bij ons kunnen ze extra ondersteuning krijgen op het gebied van spreekvaardigheid door taalcoaching of door taalcafés bijvoorbeeld.
0: Ja, en nou ben je op zoek naar taalcoaches, want die krijgen een training. Aan wie geven zij die ondersteuning in het algemeen? Zijn dat altijd mensen met een migratieachtergrond?
1: Over het algemeen wel. Het zijn mensen die inderdaad nog bezig zijn de taal te leren. Wij gaan ervan uit dat de basis gelegd wordt door een taalcursus, een taalschool.
0: Ja.
1: En zodra ze een beetje Nederlands kunnen spreken en begrijpen, dan zijn ze bij ons van harte welkom om begeleid te worden door een taalcoach of naar een taalcafé te gaan.
0: Hoe ziet dat eruit? Is dat gewoon echt een klasje of zijn dat bepaalde activiteiten?
1: Een taalcoach werkt één op één. Die begeleidt iemand die de taal beter wil leren spreken gedurende maximaal een jaar. En dan maken ze wekelijks afspraken. En de taalcoach kijkt dan naar wat degene wil leren. En die probeert daarop in te spelen en daarmee te helpen.
0: Dus zo iemand kan bijvoorbeeld zeggen, ja, ik heb heel veel moeite met mijn boodschappen of met bestellingen doen of wat dan ook. Dan kunnen ze daar gericht op trainen.
1: Ja, je kunt echt heel praktijkgericht werken. En het is heel wisselend wat de mensen willen leren. Maar het is met name gericht inderdaad op de spreekvaardigheid en jezelf kunnen redden. Inderdaad bij een boodschap in de supermarkt, naar de apotheek, naar je huisarts, praten met de docenten op school. Dat soort dingen. En mensen die al wat verder zijn, kunnen we ook ondersteunen in de richting van hun inburgering of in de richting van een mbo-opleiding of een andere opleiding.
0: Fantastisch zeg. En vooral het één op één is, dat is natuurlijk helemaal mooi. Nou, leveren die taalcoaches natuurlijk een inspanning. En wat krijgen ze er zelf eigenlijk voor terug? Wat zijn hun ervaringen?
1: De ervaringen zijn gelukkig heel vaak positief. Je ziet dat veel Schiedammers zich willen inzetten voor andere Schiedammers om hen te ondersteunen. Het zijn vaak, de vrijwilligers zijn vaak mensen die zelf ook wel wat met taal hebben. Die het wel leuk vinden om iemand in de taal te ondersteunen. Maar zij krijgen met name heel veel voldoening tijdens zo'n begeleidingstraject. Als ze zien hoe mensen vooruit gaan, hoe ze hen kunnen ondersteunen.
0: Ja, en wat horen ze terug van hun cursisten of van hun pupil?
1: Ja, nou, over het algemeen heel positief. Het traject is in principe voor maximaal een jaar. En na een jaar ga ik dus zeggen van, wordt het niet eens tijd om te stoppen? En ik zie regelmatig dat dat best wel moeite kost. Want dat ze best wel aan elkaar verknocht geraakt zijn. En dat is wel heel mooi om te zien.
0: Heel leuk om te horen. Stel voor dat dat er mensen zijn die zeggen, nou, dat lijkt mij wel wat. Ook taalcoach worden, vrijwilliger. Wat moet je in huis hebben en hoe moet je het aanpakken?
1: Het belangrijkste wat je in huis moet hebben is Nederlands kunnen spreken en iemand willen helpen. En wij vragen geen onderwijsachtergrond. Het maakt niet uit of je hier al ervaring mee hebt. Daar hebben we de training voor om mensen handvatten te geven om als taalcoach aan de slag te kunnen.
0: Nou, dat is geweldig om te horen, drempeloos bijna. Informatie kunnen we krijgen bij het Digitaalhuis Schiedam, neem ik aan.
1: Ja, correct.
0: Oké, en de trainingen van de taalcoaches die zijn in juni 's avonds in de bibliotheek in Schiedam. Zeg ik dat goed?
1: Klopt. Ja, dat klopt helemaal.
0: Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek over dit mooie initiatief. Dank voor de informatie over de trainingen voor taalcoaches en vrijwilligers. Svinka Krikke uit Schiedam. Dankjewel.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

uit 1974. Zometeen na het sfeervolle Avalon van Brian Ferry schuift beeldend kunstenaar Caroline Groteboer bij ons aan. Haar kleurrijke textiele kunstwerken zijn ontstaan vanuit een passie voor kleur, vorm en materiaal. Daarover straks weer. Eerst Brian Ferry.

0: Ik ga praten met een beeldend kunstenaar. En deze beeldend kunstenaar, Caroline Groteboer, heeft een passie voor kleur en vindt dit terug in haar gebruikte materialen. Nou, Caroline, je bent in de studio. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja. Is dat wat je doet, als ik het zo citeer?
1: Ja, heel veel met kleur werken en vooral met wol. Een wol, dat zijn prachtige kleuren.
0: Nou, die moet eerst kleur gemaakt worden, toch? Want wol is op zich is grijs. Hoe moet je die tint eigenlijk omschrijven?
1: Ja, de natuurlijke kleuren zijn inderdaad wel licht of donker. En dan kan je grijs tinten maken. Maar mijn werk is best wel bewerkelijk. Dus ik

0: de wol spin ik en van daaruit weef
1: ik allemaal zelf.
0: En ik. Dat doe ik allemaal zelf.
1: Dus of ga je de wol ook van het schaap afhalen? Of is dat te ver
0: heb
1: gezegd?
0: Ik ook gedaan.
1: Heb je ook gedaan?
0: Heb ik ook, nou ja, niet echt letterlijk van het schaap halen, maar wel met die vachten werken. Dat heb ik wel gedaan. Maar het is nogal bewerkelijk wat ik met mijn kunst doe. Dus ik kies de wol die ook al geverfd is. Ecologisch geverfd.
1: Ja.
0: En dat zijn gewoon prachtige kleuren waar je uit kan kiezen. En dan denk ik, daar werk ik heel graag mee.
1: Ja. Ja. Wat komt er dan aan product uit als jij die wol bewerkt hebt? En wat doe je ermee? Wordt het een soort schilderij?
0: Ja, het lijkt wel een expressionistisch schilderij. Waarbij losse onderdelen in kleur over elkaar heen geplaatst worden, waardoor je een gelaagdheid en een structuur krijgt in het beeld. Weven geeft natuurlijk een andere structuur dan gladdere vilten. En ik borduur daarin of ik punch daarin, waarbij je de wol met een naald, speciale naald, de harde induwt. Kan je patronen mee maken. En die gelaagdheid, en ik ga daar ook met metaal in werken, waardoor het echt naar je toe komt. Hmm. Ja, dat maakt het beeld heel interessant, maar ook heel aaibaar, voelbaar.
1: Wandtapijten, hebben we het dan over? Of mag je het niet zo noemen?
0: Nee, zo zou je het wel kunnen noemen, maar het is veel meer organisch van vorm. Een wandtapijt denk ik veel meer aan een rechthoek.
1: Ja.
0: En dit is veel organischer.
1: Met afbeeldingen erop, hè, meestal.
0: Ja, met afbeeldingen erop. En dit is meer abstract.
1: Ja.
0: Meer kleur.
1: Ja. Waar komt dat dan te hangen als je iets gemaakt hebt?
0: Bij mensen thuis, bij particulieren.
1: Ja. Jij zegt ergens, ik creëer verwondering en nieuwsgierigheid.
0: Ja.
1: Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Het materiaal verwondert, hè, sowieso doordat dat maakproces. Maar die kleuren worden met elkaar gemengd. En met het filter, als je die kleuren, ja, dan gaat dat een eigen leven leiden.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je ook steeds weer nieuwe vormen. En doordat je het ook kan verwisselen, verwondert het ook. En doordat je ermee kan spelen, ja, dan...
1: Maar je moet wel even nadenken als je het bekijkt. Of is het allemaal prachtig om te zien? Ja, het is prachtig om te zien natuurlijk, anders maak je het niet.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Heeft het ook een betekenis dan? Kan dat ook nog? Want die wandtapijten, die hebben natuurlijk een heel verhaal in zich.
0: Ja, nee, er zit, zoals je zegt, geen afbeeldingen in mijn werk.
1: Nee.
0: Tenzij je daar zelf je afbeeldingen in ziet, hè, door de vormen.
1: Mm-hmm.
0: Dus in die zin zie je dat niet op die manier terug. Maar is het meer de kleur en het materiaal en de vormen die... Ja, dat voel je.
1: Ja.
0: En dat is ook wat de ruimte ook zijn zachtheid meegeeft.
1: Want kijk je dan ook naar de ruimte voor je begint om te kijken waar het dan komt te hangen, zodat je daar ook rekening mee houdt met die ruimte?
0: Ja, zeker. Ja. Als ik een opdracht werk, dan kijk ik ook naar de plek waar het hangt. Dus welke vorm, dat bespreek ik samen met klanten ook.
1: Mm-hmm.
0: Zij kiezen de kleuren uit, waarmee ik dan daarna aan de slag ga.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan kijken we ook naar de vorm, hoe dat het beste past.
1: Ja. Mensen die meer willen weten, want het is lastig om te vertellen over kunst als je het niet ziet.
0: Zeker.
1: Kunnen die ergens op jouw sociale media terecht?
0: Ja. Bij C. Grotenboer en dan Grotenboer dubbel O.
1: Mm-hmm.
0: En op mijn website carolinegrotenboer.com.
1: Oh, dat is even goed om dat te weten, dat laatste achter die punt.
0: Ja.
1: Zeker. En dan kunnen mensen kijken. Of kunnen ze ook bij je atelier terecht? Want ik neem aan dat je ergens een ruimte hebt waar je werkt. Of doe je het gewoon thuis?
0: Ik doe het momenteel thuis.
1: Oké.
0: Ja.
1: En daar heb je niet een inloop van mensen die even komen kijken?
0: Nou, als zij willen komen kijken, zijn ze van harte welkom natuurlijk.
1: Kijk even op de website om contact te leggen. En dan komt het allemaal goed.
0: Ja.
1: Wat Carolien Grotenboer betreft. Dank voor het gesprek.
0: En
1: heel veel succes met wat je allemaal nog gaat maken.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Baby is meant to be Baby Rexha en Georgie Lane. En daarvoor hoorde je Bluff en Raccoon gezamenlijk met het nummer Glas uit 2025. Zometeen The Temptations met Soul to Soul. Muziek die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan. En dat geldt ook voor Gallery Terra Delft, die dit jaar haar 40-jarig jubileum viert. Vier decennia lang is de gallery een ontmoetingsplek geweest voor keramische kunst en bijzondere kunstenaars. Maar eerst Soul to Soul van The Temptation.

0: gepraat over een galerie in Delft, de Galerie Terra. En die bestaat heel lang, maar Joke Doedens is in de studio. Jij bent van Terra, hè?
1: Ja, een van de eigenaren van Galerie Terra Delft. Ja.
0: Al heel lang? 40 jaar alweer?
1: 40 jaar, ja.
0: Want een galerie met keramiek, hè? Specifiek.
1: Ja, wij hebben ons altijd gespecialiseerd in hedendaagse keramiek. Mm-hmm. En dat is een onderwerp in de beeldende kunst dat je niet zo heel vaak ziet. Vaak hebben galeries schilderijen en soms ook wel wat glas of ook wel wat keramiek erbij. Maar als onderwerp zie je het eigenlijk niet zo vaak.
0: Want jullie hebben vol met keramiek staan, de hele winkel.
1: Ja.
0: En van bijzondere kunstenaars.
1: Ja, zeker. We zijn 40 jaar geleden begonnen, heel klein, met 8 kunstenaars. Mm-hmm. En dat waren mensen die we ook wel kenden. Want mijn partner, waar ik deze zaak samen mee heb, Simone Haak, zij is zelf ook maker. Dus zij had contacten in de kunstwereld, in de keramiekwereld. Dus zo zijn we begonnen, heel klein.
0: Nou zitten jullie in Delft. Daar hebben we natuurlijk ook de porseleinen fles, tegenwoordig Royal Delft. Heeft dat nog invloed op wat jullie doen? Of zeg je nou, dat staat er helemaal los van?
1: Nou, het is uiteindelijk wel. Kijk, door de porseleinen fles Royal Delft is Delft benoemd als keramiekstad. Mm-hmm. Delftware is ook een mondiaal gegeven. Dat iedereen kent dat. Dus dat wij ons uiteindelijk hebben gevestigd in Delft, dat had daar direct mee te maken, ja.
0: Oké, dus toch wel, is wel een link daarmee. Zo,
1: ja, zeker. Ja.
0: Ja. 40 jaar, dat gaan jullie vieren.
1: Ja.
0: Op een hele speciale manier.
1: Ja, het is op een manier waarvan we lang hebben gedroomd. We wilden dit al heel lang, een wereldtentoonstelling maken. Het is heel complex, want we hebben uit 5 continenten hebben we van 8 kunstenaars werk bij elkaar gezocht. En die, ja, misschien ken je ze wel, die 5 Olympische cirkels.
0: Ja.
1: Dat zijn dus ook de 5 continenten. We hadden echt het idee van, we moeten de wereld naar Delft halen.
0: Zo.
1: En dat, dat is gelukt.
0: Prestigieus object.
1: Ja, heel prestigieus. Maar we dachten van, we wilden het al zo lang, zaten er al zo lang over te denken. En toen dachten we, nou, dan gebruiken we ons 40-jarig jubileum om dat te bewerkstelligen.
0: Ja. En ook nog op een hele specifieke plek.
1: Ja, dat is ook zo mooi. Het is in de Oude Kerk van Delft. En eerlijk gezegd is dit onze 5e tentoonstelling al daar. We hebben ook met de Oude Kerk een lange relatie. De eerste tentoonstelling was in 1996, toen we 10 jaar bestonden. En nu dus weer. En ja, dat is zo'n gigantisch mooie ruimte. Dat is geweldig. We hebben geen spotjes op het werk of zo, maar het is het licht in die kerk. Ja, dat is... Dat is geweldig.
0: Je zou er bijna een galerie van maken.
1: Ja.
0: Ja, kan natuurlijk niet. Maar,
1: het is voor ons echt, wat ik al zei, regelmatig een uitvalsbasis. Voor als we wat groters willen laten zien dan wat bij ons in huis kan.
0: En je kan er gewoon naartoe?
1: Je kan er gewoon naartoe. Van 10 tot 5, ja.
0: Ja, dan kan je daar terecht. En krijg je dan wat uitleg erbij? Want ik kan me voorstellen dat mensen niet al het keramiek kunnen duiden.
1: Nee, precies. We hebben informatiepanelen bij de expositie opgehangen. En er zit altijd iemand bij de tentoonstelling, een gastvrouw of een gastheer, die de mensen nog wat meer kunnen vertellen over.
0: Dus je mag vragen stellen en dan hoor je wel wat je te horen wil krijgen.
1: Ja, zeker.
0: Grote tentoonstelling, 8 mensen die allemaal objecten neerzetten. Dat kan in die kerk dus wel.
1: Ja, die kerk is gigantisch.
0: Ja.
1: Dat is groot. Want we hebben eigenlijk nog een tentoonstelling. We hebben 2 tentoonstellingen. Oh. Dus deze tentoonstelling, die internationale, die heet Common Ground.
0: Ja.
1: Dus gedeelde aarde. En dat is, daar halen we de wereld bij elkaar. Maar we hebben ook nog een tentoonstelling. En dat is de tafel van 40. En daar hebben we speciale tafels voor laten ontwerpen. En op die tafels staan 40 keramische objecten. Die allemaal komen uit 1 jaar van het bestaan van de galerie.
0: Tot wanneer is de tentoonstelling te zien in de Oude Kerk?
1: Tot 4 juli.
0: Kijk even op de website. Noem de website een keer. Dat is handig misschien.
1: Dat is www.terra-delft.nl.
0: Kijk, dan weten we alles. En dan wens ik je een hele prachtige tentoonstelling toe met veel bezoek. Joke Doedens, dank voor het gesprek.
2: En je ook, dankjewel Herman de Bruin. En natuurlijk ook Theo Cox voor jullie bijdrage vanavond in de late avond. En natuurlijk ook speciale dank aan Jan-Willem de Vries. Ja, die zorgt altijd voor de socials en de aankondigingen van de programma's. Zorgt dat alles goed staat. Het zit erop, de late avond van maandagavond. Morgenavond zit hier Bert de Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Wij gaan eruit. Wollen Morgan en Tate McRae, What I Want. En ik wens je een fijne nacht. Welterusten of werk ze als je moet werken. Bye bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Berardinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.
2: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.
3: The best oldies station. Golden Oldies Radio. Verraten, bim, verkaten, adjo.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Marno van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: the golden years all over again on Golden Oldies Radio.
1: The best oldie station.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.